0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of we door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of we door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden

0: is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. VVD-leider Jessel Gus heeft gezegd dat ze bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker wil worden. Haar aankondiging komt in een periode van toenemende kritiek binnen haar eigen achterban. Leden zijn ontevreden over de kabinetsplannen en de samenwerking met de linkse partij PRO. Tijdens een ledenbijeenkomst in Veghel probeerde Jessel Gus samen met de fractievoorzitter de gemoederen te bedaren. Eind november moet tijdens het VVD-congres blijken of de rust binnen de partij is teruggekeerd. Amerikaanse president Trump heeft politiek commentator Katie Zakaria aangesteld als nieuwe perschef van het Witte Huis. Zakaria is een uitgesproken MAGA-aanhanger en werkte eerder onder meer voor Trumps mediabedrijf. Haar benoeming komt op een lastig moment, vlak voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Ze moet Trumps boodschap uitdragen terwijl zijn populariteitscijfers nu tot een dieptepunt zijn gedaald. Het Verenigd Koninkrijk heeft een omstreden oranjemars in Noord-Ierland verboden. De minister voor Noord-Ierland gelast de protestantse tocht door katholiek gebied af nadat overleg mislukte. De mars zou voor het eerst in 28 jaar over de historische Gavagie Road trekken, wat leidde tot grote protesten. Katholieke bewoners ervaren de mars als intimidatie. Volgens de autoriteiten kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. Drie Mexicaanse mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op twee Australische broers en hun Amerikaanse vriend. 2 jaar geleden werden de drie toeristen doodgeschoten tijdens een surfvakantie aan de Mexicaanse kust bij Ensenada. De rechter noemde de mannen het slachtoffer van een uit de hand gelopen gewapende overval. Volgende week wordt de strafmaat bekendgemaakt. De mannen riskeren langdurige celstraffen. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. This is your iTunes Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. Gemeenten en politie maken zich zorgen over jonge, deels uitgeprocedeerde Syrische asielzoekers die betrokken zouden zijn bij geweld en diefstal. In Arnhem werden na meerdere vechtpartijen 8 jongeren aangehouden. 3 mensen raakten gewond, onder wie een minderjarige die vermoedelijk werd neergestoken. Burgemeester Marcouch van Arnhem zegt dat enkele betrokkenen geen verblijfsrecht meer hebben. Gedwongen uitzetting is voorlopig nauwelijks mogelijk. Het Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel moet dringend worden hervormd, zegt vertrekkend bestuurder Pim van Uggelen van Partners voor Jeugd in de Volkskrant. Volgens hem doorlopen kwetsbare gezinnen nu te veel verschillende instanties, waardoor belangrijke informatie verloren kan gaan. Ook ontbreekt vaak passende hulp, terwijl gemeenten die wel moeten leveren. Nederland telt 13 jeugdbeschermingsorganisaties, samen verantwoordelijk voor zo'n 32.000 kinderen. Van Uggelen pleit voor het aanspreekpunt per gezin en structureel geld voor de hervorming. In Katwijk zijn vannacht meerdere appartementen tijdelijk ontruimd vanwege een woningbrand. Het vuur brak rond 1:15 uit in het plafond van een portiekwoning aan de Koningin Wilhelminastraat. Er was veel rook die zich naar omliggende appartementen verspreidde. Rond 2:00 had de brandweer het vuur geblust. Niemand raakte gewond. Nadat de woningen waren gecontroleerd en geventileerd, mochten de bewoners van de brandweer weer naar huis. De Amerikaanse president Trump heeft fel gereageerd op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Navi Pillay. Trump noemt de keuze gênant en zegt nooit van de Zuid-Afrikaanse jurist en mensenrechtenverdediger te hebben gehoord. Volgens hem had de prijs naar de VS en naar hem moeten gaan. Pillay krijgt de onderscheiding voor haar inzet voor het internationaal recht en de vervolging van oorlogsmisdaden. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het Radio Nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gas hoeven slapen. Een nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar een tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Op de A58 bij Tilburg is vannacht een voetganger om het leven gekomen. Het slachtoffer wilde vermoedelijk de snelweg oversteken en werd aangereden door een vrachtwagen die niet meer kon uitwijken. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plaats van het ongeluk, waaronder een traumahelikopter, maar hulp mocht niet meer baten. De snelweg werd tijdelijk afgesloten. De politie onderzoekt waarom de persoon op de snelweg liep. De identiteit is nog niet bekendgemaakt. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven is vannacht brand gesticht in een technische ruimte. De deur bleek opengeslepen en binnen werden smeulende kabels aangetroffen. De brandweer heeft het vuur bestreden en de politie onderzoekt wie verantwoordelijk is. ProRail weet nog niet hoe groot de schade is. De spoorstoring duurt in ieder geval de hele dag en mogelijk nog langer. In de VS groeit de kritiek op het plan om een militaire executie rechtstreeks uit te zenden. Nidal Hassan moet op 3 december door een vuurpeloton worden geëxecuteerd. Hij doodde in 2009 13 mensen op de legerbasis Fort Hood. Minister van Defensie Hegseth kondigde een livestream aan, maar president Trump zegt dat daarover nog geen definitief besluit is genomen. Zowel democratische als republikeinse politici noemen een openbare uitzending barbaars. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en de matige tot krachtige westelijke wind, aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.
5: Babes.
6: Bienvenue, c'est Joe.

0: Forgot the words.
1: I like it. Track 2, take 19.
0: One, two, three, four.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. In Miami werd volgens Reuters 6 uur lang gesproken met een Europese en Amerikaanse delegatie, volgens een bron onder andere over toekomstige veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne. Steve Witkoff noemde het overleg een constructief gesprek. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Een nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven is vannacht brand gesticht in een technische ruimte. De deur bleek opengeslepen en binnen werden smeulende kabels aangetroffen. De brandweer heeft het vuur bestreden en de politie onderzoekt de zaak. ProRail weet nog niet hoe groot de schade is, maar de storing gaat vandaag de hele dag duren en mogelijk nog langer. En steeds meer mannen gebruiken het middel finasteride tegen haaruitval. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. 3 jaar geleden waren er zo'n 10.000 gebruikers en vorig jaar al 5.000 meer, meldt RTL Nieuws. Artsen waarschuwen voor bijwerkingen zoals een lager libido, erectieproblemen en somberheid. Er zou zelfs een verband zijn met suïcidale gedachten. Finasteride is er alleen op recept en zit niet in de basisverzekering. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit, een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor euro 95 ging vandaag opnieuw omhoog, van 2,72,8 gisteren naar 2,73,2 vandaag. En dat is meer dan het vorige record uit september. Een liter diesel kost vandaag evenveel als gisteren en nu toevallig ook hetzelfde als een liter benzine. United Consumers meldt erbij dat weg van de snelweg vaak minder duur kan worden getankt. Een landelijke telefoonstoring vanmorgen bij KPN heeft tot gevolg dat meerdere ziekenhuizen minder goed bereikbaar zijn. Onder meer het UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en Maastricht UMC Plus hebben problemen met hun telefoonlijnen. Volgens KPN is de storing veroorzaakt door lekkage in een koelsysteem en meldt in een bericht op X met man en macht aan een oplossing te werken. Op allestoringen.nl kwamen vanmorgen honderden meldingen binnen. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. In Miami werd volgens Reuters 6 uur lang gesproken met een Europese en Amerikaanse delegatie, volgens een bron onder andere over toekomstige veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne. Steve Witkoff noemde het overleg een constructief gesprek. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Een nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bijna zeekrachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. Orkaan Isaias heeft vanmorgen Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Nog voordat de storm aan land kwam, zaten al honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Door zware regen, harde wind en overstromingen zijn wegen geblokkeerd en is schade ontstaan aan gebouwen. Plaatselijk zijn verplichte evacuaties afgekondigd vanwege het risico op stormvloeden. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit, een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor euro 95 ging vandaag opnieuw omhoog van 2,72,8 gisteren naar 2,73,2 vandaag. En dat is meer dan het vorige record uit september. Een liter diesel kost vandaag evenveel als gisteren en nu toevallig ook hetzelfde als een liter benzine. United Consumers meldt erbij dat weg van de snelweg vaak minder duur kan worden getankt. Meerdere ziekenhuizen verspreid door het land kunnen alleen gebeld worden op noodnummers. Dat komt door een landelijke telefoonstoring bij KPN. Het gaat onder meer om universitaire ziekenhuizen in Rotterdam, Utrecht, Maastricht, Nijmegen en Groningen. Deze laten weten wel gewoon open te zijn, maar vragen mensen alleen te bellen als dat echt nodig is. De storing zou vannacht ontstaan zijn door problemen met een koelsysteem. Een deel van de verbindingen wordt omgeleid. En in Amsterdam waren vannacht op 3 verschillende plekken steekpartijen. Daarbij raakte zeker 1 persoon gewond en die moest naar het ziekenhuis. Een ander slachtoffer is weggegaan en niet meer teruggevonden. De incidenten gebeurden in Amsterdam-Zuidoost en in het centrum van de stad. Voor 2 van de steekpartijen werd een traumaheli opgeroepen, maar daar bleken de verwondingen uiteindelijk mee te vallen. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het weer, vanmiddag vooral in het noorden veel regen en daar wordt ook gewaarschuwd voor onweer, hagel en zware windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTunes Radio.
4: Tim Nieuwenhuis, Club Remember, Revival of the 80s.
5: Get ready.
3: iTunes Radio.
6: En dit is de nieuwe alarmschijf.
7: Yo, look, check it out, boy. Is she hitting on all 9, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

die zou je kunnen kennen van de Philly Sound uit de jaren 70 met onder andere See You When I Get There and You'll Never Find Another Love Like Mine. Hij deed het samen op muzikaal gebied met Deanna Reeves. Alarm schreef van week 41 van 1989 en dat werd ook een behoorlijke hit. 11 op de plaats zou het halen, 7 weken in de top 40 kwam op 21 oktober 1989 binnen. Welkom muziekvrienden en vriendinnen, weer 2 uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits. En alle mooie platen die je zo want tot nooit meer op de Nederlandse radio, zoals deze van Louis Armstrong. 2 keer uitgebracht, de eerste keer in 1968 en de tweede keer in 1987 dankzij een bierreclame. Louis Armstrong gaan we draaien.

Composer, 1981, geschreven door Graham Gobel. En die schreef de meeste hits voor de Little Beaver Band, ook in de jaren 70. In Amerika zou het een grote hit worden. In Nederland zou hij niet verder komen dan de tipparade. Kwam op 3 oktober binnen, 1981. 3 weken in de tipparade. En dan een 21ste plaats zou het er nog halen. En dan een roemloos voor 3,95 in de uitverkoopbak van jou en mijn favoriete platenhandelaar. Waar ik hem daar weer uitvisten. Daarvoor hoorden we trouwens Louis Armstrong met The Wonderful World. En dit zijn

helaas. Bleef in de tipparade steken, stond daar 3 weken in, 17 als hoogste bereikte positie. En kwam op 29 september 1984, Jode John Wade en Missing You. En daarvoor de opvolger van Just Around the Corner van Cock Robin uit 1987 zou ook geen hit worden.

Dat zal het geweest zijn. 1983. Met Stop Dogging Me Around, zo moet ik het even goed zeggen. Bestonden uit onder andere Howard Hunsberry, Isaac Schudders en Deborah Hunter. Het zou een enige hit weer in Nederland worden. Amerika werd natuurlijk weer een grote hit. En was steunplaats, zoals ik al zei, van week 41 van 1983. En werd het een hit. Kwam op 3 december pas binnen in de top 40, 1983. 4 weken in de top 40, hoogst bereikte positie, nummer 31. Dus ja, een van de

de single van Smith uit 1987 met Girlfriend in a Coma, I Know, I Know. En daarvoor draaiden we ook nog de derde single van Kim Carnes in Nederland. De eerste bij de Davis Eyes zal de 16e plaats halen. De opvolger Drown in the Cards, helaas ook in de tipperaden. En deze die we daarvoor draaiden, kwam op 2 oktober 1982, 3 weken in de tipperaden en 19e plaats als hoogst bereikte positie. Niet zo vaak meer op de Nederlandse radio, zeg ik nooit meer, maar wel een fijn liedje van Kim Carnes, heette Voyeur. En dit is Gloria Estefan, Hear My Voice, in Spaans heet het dan gewoon. Oye, mi

van hem album The World, terwijl al andere It's a Hard Hard Life opstond natuurlijk Radio Gaga en I Want to Break Free. Ja, goed hoor. Heerlijke plaat van Queen uit 1984. Van het album The World, zoals ik al zei, met Hammer to Fall. En daarvoor draaiden we ook nog Eric Mazy. Had in 1986 al inmiddels een hit met Zonder Jou, maar de Swing Kink. Die zou niet verder komen dan de tipperade. Kwam op 27 september 1986 binnen. 6 weken in de tipperade. Hoogste rechte positie, nummer 12. En daarvoor ook nog gedraaid Gloria Estefan. Uit 1989 met Oye Mi Canto. Hear My Voice. De laatste plaat van het eerste uur komt uit 1986, als ik me ook niet wederom vergis. Van Black Uhuru. Over de grote treinroof. In 1962 was dat volgens mij in Engeland. Met aardig wat geld buitgemaakt. En daar zingen ze.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Critici stellen dat de miljardendeal de Russische oorlogskas spekt en de VS medeplichtig maakt aan de strijd in Oekraïne. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse Partij vinden het een ernstige morele fout. Trump wil met de leveringen de torenhoge brandstofprijzen drukken zo vlak voor de komende parlementsverkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt voor meer Russische terreur. Nu het kouder wordt en de verwarming weer aangaat, schieten voor veel huishoudens de energiekosten omhoog. De prijs voor gas ligt tot 50% hoger dan een jaar geleden, mede door het conflict in het Midden-Oosten. Een gemiddeld gezin is daardoor honderden euro's per jaar extra kwijt aan gas en licht. Vergelijkingssites zien dat consumenten massaal hun tarieven voor langere tijd proberen vast te zetten. En deskundigen denken dat de energieprijzen door het beperkte aanbod voorlopig hoog zullen blijven. Orkaan Isaias heeft vanochtend Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Nog voordat die storm aan land kwam, zaten al honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Door de zware regen, harde wind en overstromingen zijn wegen geblokkeerd en is er schade ontstaan aan gebouwen. Plaatselijk zijn verplichte evacuaties afgekondigd vanwege het risico op stormvloeden. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Vannacht is er een deur van een technische ruimte opengeslepen en zijn er kabels in brand gestoken. De politie en forensische opsporing onderzoeken de zaak en houden rekening met sabotage. Verdachten zijn er nog niet, ook over de exacte schade is nog veel onduidelijk. Spoorbeheerder ProRail kan pas herstelwerkzaamheden uit gaan voeren zodra het politieonderzoek ter plaatse is afgerond. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

En ook nog Trosparade plaat van week 41 van 1984. Tegenstelling tot dan twee andere singles die vooraf gaan waren. Bijvoorbeeld Making Plans for Nigel, die zou de twee netste plaats halen in 1979. En Census Working Overtime in 1982 zou de 22e plaats halen. En All Your Pretty Girls.

uitverkoopbak. Voor 395 waar ik hem dan weer uitviste en toevoegde aan mijn collectie. Vorige plaat was ook een Trosparade plaat van Wick 41, maar dan van 1985. Was de opvolger van Endless Road. Die zou de 16e plaats halen en Dancing on the String die we draaiden. Kwam op 24 oktober 1985 binnen. 5 weken in de tipparade. Wanneer zal nog hit worden ook? Ongelooflijk, helemaal niet tipperaden in de top 40. 5 weken in de top 40 dus. Hoogste bereikte positie nummer 28. Maar ja, daar ben je toch niet echt als grote hit bezig. Maar wel een fijn liedje van Hentai Bandits. Dancing on the String, hoorde je.

kleine, de vergeten hits. En alle mooie platen die je zo lang tot nooit meer op de Nederlandse radio hoort. Zoals dit van Mars, of zelfs de eerste plaats haalde in de top 40 in 1987. En we gaan draaien Pump Up the Volume hierbij.

al keurig uitgevreed. Tweede single van New Music, bandje van Tony Mansfield. En het heette Sanctuary. Kom op 4 oktober 1980 binnen 13 de plaats hoogst bereikte positie. En 4 weken in de top 40, of in de tipperaden, werd dus nooit een hit. In tegenstelling tot die vorige This World of Water, die zou dat de 30ste plaats halen. In de zomer van 1980. New Music hoorde je met Sanctuary.

Deze dag in week 41 van 1987 op nummer 1. Vorige week stond hij op 2. Inmiddels alweer de vijfde week voor Rick Astley. And Never Gonna Give You Up. En hij stootte Michael Jackson van de troon. Want die stond op nummer 2 en vorige week op 1 in de vierde week. Bad draaiden we vorige week ook nog volgens mij van Michael Jackson, de King of Pop. En nummer 3 stond vorige week op 6. In de derde week Causing a Commotion van Madonna. En dan zonder nog meer voor aardige plaatjes in de top 10. Nummer 4 Wishing Well van Terrence Trent D'Arby. Op nummer 6 Let's Work van Mick Jagger. Op nummer 8 Amore van BZN. Laten we die vooral niet vergeten. 9 You Win Again van Bee Gees. En op 10 stond It's Over van Level 42. Hebben we die al gedraaid? Volgens mij ook nog niet. Gaan we binnenkort ook even doen. Mooie top 3 was het weer. En voor Rick Astley, ja, de vraag werd gesteld. Wie produceerde het collectief Dollar? Trevor Horn, die was in 1981 ook al druk bezig met de Buggles. En hij produceerde tussendoor ook nog even Dollar. En die bestonden uit Dirk van Dijk en Teresa Bizarre. En dat waren weer twee ex-leden van The Guys and Dolls. Met dat fijne liedje Handheld Black and White. Deze man had in 1983 zijn comeback met Give It Up in het voorjaar volgens mij. Harry Wayne Casey. En de Sunshine Band, ja, ik moest even denken. Casey en de Sunshine Band. Dit was toen de tijd de opvolger, dit helemaal niks in Nederland. Maar wel een lekker liedje.

opnieuw ook helemaal doen. Als hij bijna klaar is, hè, tot aan het gaatje. En dat is bijna het geval. Matt Black en Jonathan Moore waren de drijvende krachten achter het collectief Cold Cut. En zou geen grote hit worden. Kwam op 1 oktober 1988 binnen. 6 weken in de top 40. 22e plaats. Hoogste bereikte positie. Stop That Crazy Thing. Van Cold Cut en Junior Reed. En daarvoor gedraaid. Tweede single van het album Body Wishes. Uit oktober 1983. What am I gonna

facebook.com/clubremember80 vind je informatie over de jaren 80, ook de uitzend tijden vind je daar. En ook de linkjes probeer ik daar elke week weer te plaatsen. De laatste plaat van deze twee uur is van Simply Red, komt van het album Picture Book. Zou in Nederland nooit op single uitgebracht worden. Wel op 12 inch. En daar had ik even zin in om die te draaien. Volgende week alle grote en kleine hits uit de jaren 80 rond weken 42. En zoals gezegd, we eindigen met dit fijne liedje. Van Simply Red, bandje van Mick Hucknall onder andere. In Engeland werd het wel een hit. In ieder geval in de single edit. En wij draaien gewoon lekker de 12 inch omdat we daar zin in hebben. Dank voor het luisteren.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 2:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen, maar minister Heijnen van Financiën noemt dat ruimschoots onvoldoende. Nederland eist samen met 5 andere netto-betalers dat de EU-begroting met honderden miljarden extra wordt verlaagd. Ook wil het kabinet dat het geld vooral wordt besteed aan defensie en economische concurrentiekracht in plaats van aan landbouwsubsidies. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tientallen leden verlieten demonstratief de zaal toen Keijzer het podium beklom voor haar speech. Keijzers komst veroorzaakte eerder al het opstappen van de enige NSC-europarlementariër. Keijzer sprak op uitnodiging van het bestuur om bruggen te slaan tussen conservatieve politici. Tijdens de partijbijeenkomst werd bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Critici stellen dat de miljardendeal de Russische oorlogskas spekt en de VS medeplichtig maakt aan de strijd in Oekraïne. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse Partij vinden het een ernstige morele fout. Trump wil met de leveringen de torenhoge brandstofprijzen drukken zo vlak voor de komende parlementsverkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt voor meer Russische terreur. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Vannacht is er een deur van een technische ruimte opengeslepen en zijn er kabels in brand gestoken. De politie en forensische opsporing onderzoeken de zaak en houden rekening met sabotage. Verdachten zijn er nog niet, ook over de exacte schade is nog veel onduidelijk. Spoorbeheerder ProRail kan pas herstelwerkzaamheden uit gaan voeren zodra het politieonderzoek ter plaatse is afgerond. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTunes Radio.
14: De dagen worden korter. Maar de hits worden warmer. Harde kastanjes. Links en rechts. Boven en beneden. Trillend op je subwoofer. Oh, lekker warm.
15: We zijn er weer.
16: Lekker.
17: Yes, we mogen weer.
18: Omdat je juist meer wil voelen.
19: Ja.
20: Jouw muziek, luister als je durft.
21: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
22: Hallo.
23: Attentie alsjeblieft, let op.
24: Netto 40, tip 30.
25: Na een week van wachten is het weer tijd voor de 30 kanshebbers voor de Netto 40 van volgende of een van de komende weken. Het is de Netto 40 tip 30, jaargang 3, week 41, 19. De derde officiële reguliere herfsteditie, 9 oktober 2026. Aflevering 121 onder auspiciën van Arnold Overhaard, waarvoor wekelijkse woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs en de komende 2 uren gaan we het beleven op weg naar de nieuwe Netto 40 tip 30 alarmdisc voor deze week. Statistisch gezien en gesproken 12 producties afkomstig uit Nederland, 7 uit België, 3 uit de Verenigde Staten van Amerika, 5 uit het Verenigd

0: ook 6 verse noteringen in de lijst hebben, toch?
1: Dit was de top 3 uit de top 30 van vorige week.
0: Heb ik al genoemd, maar dan komt hij nog een keer voor hetzelfde geld. Waarom zou ik het niet doen? Gewoon omdat het kan. Nummer 3 van 5 plus 2 in de zesde week uit Europa. Just featuring Sam Harper en Just a Little. 2 plus 4 van 6 in de achtste week uit Nederland van Dikhout. En wat er morgen komt. En de net op 40 alarmdisc zei het al. Plus 6 van 7 naar nummer 1. 5 weken had de Nederlandse Rondé ervoor nodig. Oh my god. Terwijl Running Away de nieuwe single is. En de opvolger is ook al bekend. Nummer 8 Paradise.
1: Nu hoor je de hits van later in de tip 30.
0: Met de eerste versnotering op de onderste positie uit Nederland. Echte Brekers en Het Zullen is de eerste verse.
2: Nummer 30.

0: Frankrijk. En dat is heel gezelschap. Hugo, David Guetta en French Montana en Aiden en Martin. En ze schijnen. Nummer 1 dan ook Shine.
1: Nummer 28.

0: weer een nieuwe single uit, is zelfs een album. En de vierde verse uit de Verenigde Staten van Amerika op 27. Marshmello en Cara Whitcomb en Hallo. Dit is de vijfde en op 1-hoogste verse notering op 24 uit Nederland. Davina Michelle wordt gefluisterd dat zij wel eens de mogelijke inzending naar het Eurovisie Songfestival van Nederland zou kunnen zijn. Want Avro Tros heeft het weliswaar af laten weten, maar heeft het bij de NPO neergelegd. Dus de NOS zal het wel gaan organiseren. De op 1-hoogste verse dus, Davina Michelle, dit is Pink Swear.
1: Nummer 24.

0: radio station with more music.
1: This is iTunes Radio.
2: Bladeren vallen.
3: Maar onze hits blijven knallen.
4: Oh, wow.
2: Wat een herfst.
1: Nummer 23.

0: De een, Robin Schulz, komt uit Duitsland. De andere, Watermaat uit Frankrijk. Tezamen vorige week op 27 gestegen. En nu doorgestegen op plus 5 in de derde week. Europees product dus. Met andere woorden, take it slow. De zaak is Bullet. Op 23 van 26 plus 3 in de derde week aan Nederland. Luna van Kampen, kortweg Luna als artiestennaam en schoonzoon. En 24 de 5 en op 1 hoogste verse notering uit Nederland. Davina Michel en Pinky Swear. Straks de 6 en hoogste verse op nummer 20. Eerst 21 van 28 in de tweede week. Plus 7. En dat is James Blunt. Dat is één van de keuzemogelijkheden waar je je stem uit kunt brengen. Op uit kunt brengen, om het even helemaal goed te formuleren. Hier is hij met Tastes Like Summer. Terwijl ook hij alweer een nieuwe single uit heeft. Gaat snel.
1: Een regenbui. Een dikkere trui.
2: Herfst in het land.
1: Leuke hits. Bij de hand.
3: Nummer 21.

0: 30. Met een overzicht van 30 tot en met 21.
1: Het is de derde officiële reguliere herfsteditie, aflevering 121, jaargang 3, week 41, van 9 oktober 2026, 9-10. Met andere woorden, dus onder een spiesje van Arnold Overhaard. Mijn naam is Cornel Wolfs, 30 de eerste verse uit Nederland. Het zuiden van Ertenbrekers, of andersom, Ertenbrekers met het zuiden eigenlijk.

0: 27, invaller 4 uit de Verenigde Staten van Amerika. Marshmello en Cameron Whitcomb en Hallo. 26 plus 3 van 29 uit Ierland, tweede weeks voor Fountains DC. Marion, 25, tweede weeks van 30 plus 5 in Nederland. Vrouwtje, geen rem. 24 op 1 hoogste verse, de vijfde invaller uit Nederland. Davina Michelle en Pinky Swear. 23 van 26 plus 3 in de derde week uit Nederland. Luna van Kampen en schoonzoon Luna eigenlijk. 22 van 27 plus 5 in de derde week uit Europa. Rowan Shields en Watermat en Take It Slow, de zaak is Bullet. En 21 van 28 in de tweede week plus 7 uit het Verenigd Koninkrijk. James Blunt was het en Tastes Like Summer.
1: Je hoort ze allemaal in de tip 30.
0: De hoogste notering, de zesde versnotering. Zal ik ze nog eventjes voor het gemak?

0: Chain. Martin, moet ik zeggen, Shine. De vierde op 27 uit de Verenigde Staten van Amerika. Marshmello en Cameron Whitcomb. En Hallo. En de vijfde en op één hoogste op 24 uit Nederland. Davina Michel en Pinky Swear. En de zesde en hoogste versnotering komt uit België. Yesterday, Today, Tomorrow staat nog in de net op 40 genoteerd. Dit is geweldig hoor. Loving Each Other. Dat is een positieve gedachte van Berry.
1: Nummer 20.

0: Zo nu en dan regen. En een fikse windvlaag. Gelukkig zijn onze herfsthits er ook vandaag.
1: Nummer 18.

Cardozo, behoorlijk in de belangstelling en niet in de laatste plaats vanwege de eerste editie van het nieuwe seizoen van Beste Zangers. Hoe worden ze nu met Ik Zing? Vorige week 22 en nu in de tweede week uit België. Afkomstig op 17, 18 van 25 in de tweede week.

nu de zesde en hoogste verse, ook uit België afkomstig. Berre en Loving Each Other. Zometeen hoor je de drie keuzemogelijkheden waar je je stem op kunt uitbrengen voor de Netto 40 Alarmlist van volgende week. Op 5.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het land wil jongeren zo beter beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Techbedrijven worden verplicht om strenge leeftijdscontroles uit te voeren bij alle accounts. Voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar gaan bovendien automatische privacy-instellingen en ouderlijk toezicht gelden. Bedrijven die in Turkije de wet overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde omzet. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen, maar minister Heijnen van Financiën noemt dat ruimschoots onvoldoende. Nederland eist samen met 5 andere netto-betalers dat de EU-begroting met honderden miljarden extra wordt verlaagd. Ook wil het kabinet dat het geld vooral wordt besteed aan defensie en economische concurrentiekracht in plaats van aan landbouwsubsidies. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tientallen leden verlieten demonstratief de zaal toen Keijzer het podium beklom voor haar speech. Keijzers komst veroorzaakte eerder al het opstappen van de enige NSC-europarlementariër. Keijzer sprak op uitnodiging van het bestuur om bruggen te slaan tussen conservatieve politici. Tijdens de partijbijeenkomst werd bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. En bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Breukelen zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens informatie van de ANWB was er mogelijk een spookrijder bij het ongeval met 3 auto's betrokken. Maar de politie kan het bericht over een spookrijder nog niet bevestigen en doet nader onderzoek. De A2 richting Amsterdam is tot naar verwachting 6:00 vanavond volledig afgesloten. Het verkeer staat er al ruim een uur vast en wordt omgeleid via de A12, A27 en A1. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: De dagen worden korter, maar de hits worden warmer. Harde kastanjes, links en rechts, boven en beneden, trillend op je subwoofer. Oh, lekker warm. We zijn er weer.
3: Lekker.
4: Yes, we mogen weer.
5: Omdat je juist meer wil voelen.
6: Ja, gezellig.
7: Hallo. Met 24 uur per dag.
2: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
6: Knallen
2: uit je speakers.
8: De functie.
9: Op en top de beste.
8: Oh, wat smooth is sound.
10: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
8: Hallo.
11: Nu hoor je de hits van later in de Tip 30.
12: Nummer 15.

0: 25, tip 30.
1: Dat is 2 van 17 naar 15. 6 weken voor Gracie Abrams uit de Verenigde Staten van Amerika. Waarschijnlijk de laatste week voor Good Reason. We eindigden met nummer 16 van 20 in de derde week uit Nederland. Plus 4, Roxy Dekker en Bare Minimum. Een van de keuzemogelijkheden waar je stem op kunt uitbrengen voor de Net om 40. Tip 30, alarmdisc van volgende.

0: het is nu 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Treinreizigers van en naar Schiphol moeten rekening houden met flinke vertragingen en drukte. Door een stroomstoring bij Amsterdam vielen veel treinen uit, onder meer richting Utrecht, Dordrecht en Venlo. Die storing is inmiddels verholpen, maar de NS is de dienstregeling nog aan het opstarten. Ook op andere trajecten in het westen rijden minder of geen treinen door wisselstoringen en een spoorbrand bij Delfshaven. ProRail kan nog niet zeggen wanneer al het verkeer weer volledig volgens schema rijdt. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar samen met de presidentsverkiezingen vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. Die stap zorgt voor felle reacties. Israël beschuldigt Abbas van liegen en bedriegen, terwijl Frankrijk juist aandringt op snelle verkiezingen. In de Palestijnse gebieden is er nu al 20 jaar geen parlementaire verkiezing meer gehouden. Voorzitter Costa van de Europese Raad wil een forse verhoging van het EU-budget waar Nederland, Duitsland en nog 4 andere netto-betalers fel op tegen zijn. Het EU-budget zou met 60% stijgen naar 2000 miljard euro in de periode 2028-2034. Costa bezocht gisteravond premier Jette om te lobbyen voor nieuwe Europese belastingen of hogere bijdragen van de lidstaten. Maar Nederland benadrukt dat het budget drastisch omlaag moet en er moet worden gekort op landbouwsubsidies en geld naar arme regio's. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt nog voor hun grote protesten konden starten. Het centrale plein in New Delhi is geblokkeerd door de politie. Leiders van de beweging werden direct in het vliegtuig gearresteerd. Tientallen metrostations werden gesloten en het mobiele internet werd grotendeels platgelegd. De jongerenbeweging protesteert tegen de omstreden kieslijstherzieningen, waardoor miljoenen Indiërs mogelijk hun stemrecht kwijtraken. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

Diana Ross, samen met Michael Jackson. En daarvoor hebben we nog gedraaid. Die fijne plaat van Billy Preston, hij werd ooit de vijfde Beatle genoemd, omdat hij meespeelde bij onder andere Get Back, hè. Goeie, hoe dat keyboard spelen was het in ieder geval wel. En hij had een hitje in die begin jaren 70. En het heet

Together we are beautiful. En 1980, dit is dan een keertje over met Groove Me, You're the Fur Candy. Hier bij de Soul and Dance Classics. En daarvoor gedraaid Afterback. Had een klein beetje een Earth, Wind & Fire sausje. Want Freddie White

of Gold natuurlijk. En het werd ook geschreven en geproduceerd door Holland Dozier Holland. Ze waren reeds bij Motown weg en gingen een beetje op eigen benen staan. En dit was een van de eerste projectjes die ze uitbrachten. Deeper en Deeper van Frida Paynoordje. Hij is uit 1971. En daarvoor gedraaid.

mijn favoriete zanger. En die favoriete band heet... Chicago. En de man die zong... Je kent hem vast wel, heette Al Green. Inderdaad, het was een goede opname. Een gelegenheidsopname, zullen we maar zeggen, 1972. Tired of Being Alone. En daarvoor gedraaid. Hij overleed niet op 30 september, maar al 25 september. Een van mijn soulhelden, Kashif. Als eerbetoon aan deze fantastische producer en zanger, draaide ik. Die fijne song. Help yourself with my love. En dit als opmaat. Met de Dance Classic Soul Ballad. Een van de weinige late jaren 70 Philly producties, zo moet ik het zeggen. Sterker nog, kom zelf in 1980-81. The Jones Girls. Hier bij de Soul and Dance Classics.

In the Rain with the One I Love. Van een van de vriendinnetjes van Barry White. Want die hoor je ook nog in de plaatopname voorbij komen. En dan zegt hij heel zo, als hij gebeld wordt. I got something to tell you. Hij zo, what? En in één keer wordt hij dan vriendelijk als hij vertelt dat ze dan toch nog gek op hem is. Altijd opvallend gevonden aan deze plaat. Love Unlimited. Met Walking in the Rain with the One I Love. En daarvoor gedraaid de originele versie van Night Over Egypt, op 81 van de Jones Girls. Hier bij de Soul & Dance Classics. Wil je het allemaal terugluisteren? Kan allemaal vinden Mixcloud. Mixcloud.com/Soul Dance Classics. En join ons op Facebook, vinden we ook leuk. Facebook.com/Soul Dance Classics.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In de Verenigde Staten zijn twee mensen om het leven gekomen door orkaan Isaias. Die orkaan kwam afgelopen nacht aan land, waarna zo'n 800.000 inwoners zonder stroom kwamen te zitten. De slachtoffers vielen in Alabama en Florida door omgewaaide bomen. Inmiddels is Isaias in kracht afgezwakt, maar de storm zorgt landinwaarts nog altijd voor felle windvlagen en zware regen. De autoriteiten waarschuwen voor mogelijke overstromingen. De vredesgesprekken over de oorlog in Oekraïne zijn in het Amerikaanse Miami op een mislukking uitgelopen. De Oekraïnse delegatie werd tijdens het overleg overvallen door het nieuws dat president Trump een deal heeft gesloten om weer veel Russische diesel te importeren. Washington dreigde ook de uitwisseling van inlichtingen te stoppen als Oekraïne doorgaat met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. President Zelensky heeft woedend gereageerd en noemt de Amerikaanse stap oneerlijk. De Amerikaanse Christa Pike, die eind vorige maand haar eigen executie overleefde, is ontslagen uit het ziekenhuis. Na twee mislukte dodelijke injecties heeft de ter dood veroordeelde vrouw medische zorg gekregen voor onder meer brandwonden en een longontsteking. Ze is inmiddels verward en boos over het voorval teruggebracht naar haar cel. Woensdag werd voor het eerst na Pikes mislukte executie in Texas weer iemand geëxecuteerd met dezelfde dodelijke injectie pentobarbital. En de Nederlandse oud-katholieke kerk heeft voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke bisschop gewijd. Erna Pijnenburg werd vanmiddag in de Sint-Bavo-kerk in Haarlem tot bisschop gezalfd. De kerk, die in de 18e eeuw afsplitste van de Rooms-Katholieke Kerk, stelde de ambten al eerder open voor vrouwen. Pijnenburg noemt haar benoeming een historisch en hoopvol moment en morgen neemt de kersverse bisschop voor het eerst plaats op haar zetel. Het weer, vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTunes Radio.
0: Now. QDM, 4 hours of quality dance mixes.
5: Get ready.
4: iTunes Radio.
6: Friends Cook.

Look at my God.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zondag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenacht, het is nu 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTurn Radio.
0: Now.